0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je of

0: De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen twee politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening twee zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen twee metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna weer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
4: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
2: Dit is Radio Actief. Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting, dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één op één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt, dat schrijft Amerikaans president Trump op social media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: song. Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

going to dance and have some fun.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Prater van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de lang

0: Organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Komeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

You made me feel alive.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Prater van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw.

0: TV Classic.
1: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Het kernkabinet van de federale regering zou op dit moment weer opnieuw samenkomen over de begroting. Dat weet HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Gisteren zat De Wever al apart met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt nog steeds op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft Amerikaans president Trump op social media. En ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton kunnen leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in Amerika verlagen in aanloop naar zijn verkiezingen natuurlijk. De Oekraïense president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. In de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat 8e met 11 punten, Beveren 10e met 9 punten. Afwisselend opklaringen en wolken vandaag met kans op een bui, 15 graden. Morgen zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, maar het zou droog moeten blijven. De temperaturen zitten zondag eveneens rond 15 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.
3: Radioactief. De hele dag door.

0: We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna weer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Na de zware rellen van gisteren in Brussel eist de politievakbond dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers. Honderden gemaskerde jongeren kaapten een vreedzame vakbondsbetoging en sloegen een spoor van vernieling. Ze staken steps en deelfietsen in brand en vernielden auto's en bushokjes. De politie kon 21 personen oppakken, onder wie 17 minderjarigen. De politievakbond VSOA eist nu dringend maatregelen. In Nederland is het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na een vermoedelijk nieuwe sabotage op het spoor. Afgelopen nacht brak er brand uit die volgens de Nederlandse spoorbeheerder kwaadwillig en opzettelijk was. Hoe groot de schade is, is onduidelijk. Het is de zoveelste keer in een maand tijd dat het Nederlandse spoorwegnet doelbewust gesaboteerd wordt en er is nog geen verdachte opgepakt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 doden gevallen bij nieuwe zware Russische bombardementen op de stad Zaporizhia. Er vielen ook 16 gewonden en 12 mensen zijn nog vermist. Volgens de lokale autoriteiten dropte het Russische leger 5 zware bommen pal op een woonwijk. Dichter bij huis houdt de federale politie in Brussel vandaag een grote jobdag. De instroom is nodig, want de politie wil volgend jaar maar liefst 2500 nieuwe krachten aanwerven. De belangstelling is groot. Geïnteresseerden kunnen tot 5 uur vanmiddag terecht. In Italië is de 100ste ronde van Lombardije op gang geschoten, of moeten we zeggen getrapt. Het allerlaatste wielermonument van het wielerseizoen. De start verliep woelig. Peloton weigerde aanvankelijk te vertrekken uit protest en eiste betere veiligheidsmaatregelen op het parcours. Onze landgenoot en vers Europees kampioen Evenepoel start als de absolute topfavoriet en stak zijn ambities vooraf al niet onder stoelen of banken. De weersverwachting, we krijgen eerst nog opklaringen, maar later neemt de bewolking toe met kans op regen 15 graden.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met infrarood.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Mélissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Comeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
1: De weersverwachting. We krijgen eerst nog opklaringen. Later toenemende bewolking met kans op een bui. Morgen starten we opnieuw met opklaringen waarna het zwaar bewolkt wordt. Bij diezelfde 15 graden. Begin volgende week 18 graden. Een pak zachter. Al stijgt vanaf maandag wel weer de kans op wat regen.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Melissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnam Dorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Comeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief. Actief.

0: Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Rond deze tijd zit het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Bredewever moet nog steeds die 10 miljard euro vinden, maar het overleg zit muurvast. Vanochtend stuurde De Wever een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Dinsdag is de deadline, dan moet De Wever normaal zijn State of the Union in het parlement geven. Maar of het zover zal komen is nog maar de vraag. Zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, meldt een Oekraïns energiebedrijf, en dat komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. Sport Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monégasque Charles Leclerc. Door de regen waren er wel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook mogelijk een bui bij maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Maandag en dinsdag wordt zachter. Er is nog wel steeds kans op wat regen en de temperatuur die stijgt naar zo'n 18 à 19 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: beste West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Dit is Radio Actief. Actief.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor...

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: De federale begrotingsgesprekken verlopen nog steeds aartsmoeilijk. Het kerkkabinet zit weer samen om een uitweg te zoeken. De Franstalige liberalen van de MR raken politiek steeds meer en meer geïsoleerd. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés sprak duidelijke taal bij het binnengaan over MR-voorzitter Georges-Louis Boucher en zegt openlijk dat een regeringscrisis niet uit te sluiten is. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de zware vernielingen tijdens de rellen van gisteren. Relschoppers sloegen toen verschillende bussen, trams en bushokjes kort en klein. Hoeveel de schade precies bedraagt is onduidelijk, maar de vervoersmaatschappij pikt het vandalisme niet langer. Dat zegt Laurent Vermeers van MIVB. Op de Kleine Ring in Hasselt is vanmiddag betoog tegen het aanhoudende geweld in de Palestijnse gebieden. De demonstranten verzamelden rond de middag op het Molenpoortplein voor een mars rond het Hasseltse stadscentrum. Met de vreedzame actie wilden de organisatoren de aandacht blijven vestigen op de humanitaire situatie in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. In de haven van Antwerpen hebben de speurders een spectaculaire drugsvangst gedaan. De douane stuit op 2 containers met houtpellets, maar die waren volledig doordrenkt met vloeibare cocaïne. De exacte berekeningen lopen nog, maar na extractie zou er meer dan 1 ton zuivere cocaïne uit de lading gehaald kunnen worden. Er zijn inmiddels 4 verdachten aangehouden. Sportnieuws. Elise Mertens grijpt naast een finale plaats op het tennistoernooi van Peking. Onze landgenote moest in de halve finale haar meerdere erkennen in de Chinese thuisspeelster Qin Wenjiang. Mertens verloor in 2 sets met 7-5 en 6-2. Beter nieuws is er uit Shanghai. Daar heeft Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Deze namiddag wolken en opklaringen, maxima 15 graden. Morgen verandert er weinig, hetzelfde rustige herfstweer. Begin volgende week, maandag en dinsdag, wordt het zachter met 18 à 19 graden. Maar de kans op regen blijft bestaan.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Deze namiddag wolken en opklaringen, maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig, hetzelfde rustige herfstweer. Begin volgende week, maandag en dinsdag, wordt het zachter met 18 à 19 graden. Maar de kans op regen blijft bestaan.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De begrotingsbesprekingen van de federale regering zitten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Ja, Georges-Louis Boucher zit zelf trouwens niet rond de tafel. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Maar dinsdag wordt De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline wordt gehaald. Er zijn al 24 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernieling aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, zegt het Brusselse parket. De camerabeelden worden nu bekeken. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. De schade is enorm, maar hoeveel die precies bedraagt is nog steeds niet duidelijk. Er zijn zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook in tijdelijke stillegging door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om. Geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Quwen Jing in 2 sets. Het setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Zizou Bergsi geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Mogelijk nog plaatselijk wat regen, maar op veel plaatsen ook droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui. Maxima 15 graden, maandag droog. En het wordt dan ook zachter. De temperaturen zitten dan rond 17 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Wisound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound. Jouw feest begint bij ons.
4: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero.expo.com.
1: Klaar voor

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: De vraag van de gemeente Lievegem om vrijgesteld te worden van de verplichte bouw van 67 nieuwe sociale woningen is afgewezen door Vlaams minister Milissa de Pratere van Vooruit. Volgens Vlaanderen heeft Lievegem de verschillende mogelijkheden onvoldoende onderzocht. De gemeente overweegt juridische stappen tegen de verplichte inhaalbeweging. In Gent beperken minstens één toeristenrederij de langere rondvaarten door de aanhoudende hinder van eendenkroos. De waterplant is al enkele weken sterk aanwezig op de Gentse binnenwateren. En daardoor kunnen motorbootjes oververhit raken. In Dagnamdorp in Lokeren wordt een faunatunnel aangelegd voor otters. De tunnel komt ter hoogte van de kruising met de Hierlandstraatbeek en bestaat uit een buis van ongeveer 40 centimeter breed. Zo kunnen otters veilig de weg oversteken en moet de soort opnieuw meer kansen krijgen in de regio. En als het weer meezit, zijn de werken binnen enkele dagen klaar. Het Belgische microbiologische bedrijf Zymofix bouwt een nieuwe productiesite in Deinze. Het bedrijf wil er bacteriën en schimmels op grote schaal produceren met een eigen technologie. Die micro-organismen worden vooral gebruikt in de landbouw als alternatief voor pesticiden. Volgens oprichter Emile Redant is Zymofix het enige bedrijf dat dit op industriële schaal doet. De Meetjeslandse Erfgoedbibliotheek heeft een nieuwe locatie in Waarschoot bij Lievegem. Door de verhuis van de regionale cultuurdienst Comeet zit ook de bibliotheek voortaan in de voormalige pastorie in de Kerkstraat. Verenigingen die kunnen er terecht voor de regionale uitleendienst. De Canadese rockster Bryan Adams komt op 4 augustus 2027 naar de Lokerse feesten. Bryan Adams trekt dat jaar door Europa met een nieuwe tournee. Opvallend is dat Clouseau diezelfde dag zijn eerste concert speelt in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Adams die annuleerde dit jaar nog zijn optreden op TV Classic.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief. Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.